vreugd, hier waar je vrouw, hier waar je lief, hier waar je geurde. De stel wat ik van vogelstrek, soms zei je alt.